0: www.nrc.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Bij een steekpartij bij een opvang voor asielzoekers in Den Bosch zijn een man en een vrouw gewond geraakt. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht en de vrouw is aangehouden. De twee zouden ruzie hebben gehad voordat het misging, zegt Omroep Brabant. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. En de politie in Amsterdam heeft in augustus 3 jongens van 13, 14 en 15 jaar aangehouden omdat ze worden verdacht van openlijke geweldpleging, zware mishandeling en poging tot doodslag. Ze werden op heterdaad betrapt terwijl ze een man ernstig mishandelden bij Centraal Station. De jongens horen bij een groep jongeren die al langer in beeld is bij de politie. De co-piloot die de gezagvoerder aanviel tijdens een Fly Dubai-vlucht was door Oman Air al aangemerkt als veiligheidsrisico. Dat meldt ABC News. De man komt ook uit Oman. Er zou extremistisch materiaal bij hem gevonden zijn. Wat dat precies is, is niet bekend. Hoe hij dan toch op die vlucht terechtkwam, wordt nog onderzocht. En Truly Naked is dé grote winnaar van de Gouden Kalveren die vrijdagavond in Utrecht werden uitgereikt. De film won maar liefst 6 van de 7 nominaties, waaronder die van Beste Film. En de serie Basta over het leven en de carrière van Marco van Basten viel 3 keer in de prijzen voor Beste Dramaserie, Beste Regie en Beste Hoofdrol. Dan nog het weer. Vannacht is het fris, zo'n 7 graden. Vanochtend kan het nog plaatselijk mistig worden. Het blijft wel droog. En later vandaag wordt het zonnig, in het noordwesten wel wat bewolkt en het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. We moeten op steeds meer plekken betalen om er te kunnen parkeren. Dat blijkt uit onderzoek waar de Telegraaf vanochtend over schrijft. In 4 jaar tijd werd het gebied waarin je in Nederland betaald parkeert 1,5 keer zo groot. En gemeentes verdienen er ook nog een stuk meer aan, want de tarieven zijn ook gestegen. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag weer te gaan protesteren om de druk op de overheid op te voeren. De demonstraties tegen de slechte kwaliteit van het onderwijs zijn al de hele week bezig. Sommige liepen uit de hand. Zo werd in Marseille een schoolhoofd met benzine overgoten. Er zijn al meer dan 5000 mensen gearresteerd. De co-piloot die de gezagvoerder aanviel tijdens een Fly Dubai-vlucht was door Oman Air al eerder aangemerkt als veiligheidsrisico. Dat meldt ABC News. De man komt ook uit Oman. Er zou extremistisch materiaal bij hem gevonden zijn. Wat dat precies is, is niet bekend. En hoe hij dan toch op die vlucht terechtkwam, dat wordt nog onderzocht. En Truly Naked is dé grote winnaar van de Gouden Kalveren die vrijdagavond in Utrecht werden uitgereikt. De film won maar liefst 6 van de 7 nominaties, waaronder die van beste film. En de serie Basta, over het leven en de carrière van Marco van Basten, viel 3 keer in de prijzen. Voor beste dramaserie, beste regie en beste hoofdrol. En dan nog het weer. Vannacht is het fris, zo'n 7 graden. Vanochtend kan het plaatselijk mistig worden. Het blijft wel droog. Later vandaag wordt het zonnig, in het noordwesten wel wat bewolkt en het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. In Rotterdam is een 40-jarige fietser overleden nadat diegene werd aangereden door een auto. De bestuurder van de auto, een 30-jarige man uit Rotterdam, is aangehouden. De politie zoekt uit hoe het ongeluk kon gebeuren. En dan een ander ongeluk. Op de A1 bij Rijssen in Overijssel zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een bestuurder zou volgens een getuige op de auto ervoor zijn gebotst.

0: helpen om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan. Dan het weer. Het is nu nog fris, zo'n 7 graden. En het kan plaatselijk mistig worden. Het blijft wel droog. Later vandaag wordt het zonnig, maar in het noordwesten is wel wat meer bewolking. En het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Charlotte Duttler. Je moet op steeds meer plekken betalen om er te kunnen parkeren. Dat blijkt uit onderzoek waar de Telegraaf vanochtend over schrijft. In 4 jaar tijd werd het gebied waarin je in Nederland betaald parkeert 1,5 keer zo groot. En gemeentes verdienen er ook nog een stuk meer aan, want de tarieven zijn ook gestegen. In Rotterdam is een 40-jarige fietser overleden nadat diegene werd aangereden door een auto. De bestuurder van de auto, een 30-jarige man uit Rotterdam, is aangehouden. De politie zoekt uit hoe het ongeluk kon gebeuren.

0: Dan nog het weer. Het is nu nog fris en het kan plaatselijk mistig zijn. Het blijft wel overal droog. Later vandaag wordt het zonnig en het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: gewoon te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sonja Alasch. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een ongeluk met een auto. De bestuurder van de auto is een 30-jarige man uit Rotterdam en is aangehouden. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. We moeten op steeds meer plekken betalen om te parkeren. Dat blijkt uit onderzoek waar de Telegraaf vanochtend over schrijft. In 4 jaar tijd werd het gebied waarin je in Nederland betaald parkeert 1,5 keer zo groot. De tarieven zijn ook gestegen en daar verdienen de gemeentes een stuk meer aan. In Frankrijk gaan scholieren en studenten opnieuw de straat op. Dat is aangekondigd voor dinsdag. Ze vinden dat het onderwijs van slechte kwaliteit is en willen de druk op de overheid opvoeren. De protesten zijn al de hele week bezig en lopen soms flink uit de hand. In Marseille werd zelfs een schooldirecteur met benzine overgoten. Er zijn al meer dan 5000 mensen opgepakt. Een hoofdmassage, een wasbeurt en met een verse koep de deur uit. De kapper is fijn voor ons, maar we verwennen onze trouwe viervoeter er ook steeds vaker mee. Hondentrimsalons schieten als paddenstoelen uit de grond. In 10 jaar tijd is het aantal verdubbeld, schrijft het AD. En dan het weer. Het is nu nog fris en het kan plaatselijk mistig worden. Het blijft droog en later vandaag wordt het zonnig. In het noordwesten is wel meer bewolking en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: de jonger bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat ben ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je komende week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen.
0: Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
0: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
6: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
7: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
8: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
6: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
9: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
14: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
15: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
14: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.

0: is een eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
6: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
8: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
10: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
11: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sonja Alasch. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen bepaalde kledingstukken mogen verbieden in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Korte rokjes en petten staan bovenaan de lijst. De croptops en hoodies staan op de 2e en 3e plek. En ook slippers en trainingspakken zien we niet graag in de klas. Maar een uniform gaat dan weer te ver. Aanleiding voor het onderzoek is een middelbare school in Gouda die trainingspakken en joggingbroeken is gaan verbieden. We moeten op steeds meer plekken betalen om te parkeren, schrijft de Telegraaf. In 4 jaar tijd werd het gebied waarin je in Nederland betaald parkeert 1,5 keer zo groot. De tarieven zijn ook gestegen.

0: 10 jaar tijd is het aantal verdubbeld, schrijft het AD. En dan het weer. Het is nu nog fris en het kan plaatselijk mistig worden. Het blijft droog en later vandaag wordt het zonnig. In het noordwesten is wel meer bewolking en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio Noordzee.
1: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
7: Oh. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
8: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
12: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus,
13: bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.

0: Cabarista's, ook 1 plus 1 gratis. En aanmerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
2: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
3: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
10: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
5: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
4: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
5: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Sonja Alasch. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen bepaalde kledingstukken mogen verbieden in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Korte rokjes en petten staan bovenaan de lijst. De croptops en hoodies staan op de 2e en 3e plek. En ook slippers en trainingspakken zien we niet graag in de klas. Maar een uniform gaat dan weer te ver. Aanleiding voor het onderzoek is een middelbare school in Gouda die trainingspakken en joggingsbroeken is gaan verbieden. In het Australische Newcastle is een auto ingereden op een groep mensen. Zeker 10 mensen zijn daarbij gewond geraakt, waaronder 2 kinderen. Dat schrijven lokale media. Duizenden rugbyfans stonden aan de kant van de weg om hun club de Knights toe te juichen. De bestuurder zou tijdens een gevaarlijke stunt de macht over het stuur zijn verloren. De man probeerde te vluchten, maar is alsnog gearresteerd. Pak je zo de trein, let dan even op, want Amsterdam Centraal is dicht. Er rijden namelijk geen treinen van en naar de hoofdstad. Het gaat niet om werkzaamheden aan het spoor, maar de trappen en perrons van het station worden onder handen genomen. Morgen en maandag rijden er wel treinen, maar een stuk minder. En ook op de weg gaat het niet altijd soepel. De pechdiensten waren afgelopen zomer druk met automobilisten die stil kwamen te staan. Uit cijfers van Univee blijkt dat ruim 1/4 last had van motorproblemen. Normaal gaan de meeste meldingen over accu's, maar dat was in juli en augustus dus anders. Dat komt namelijk door lange vakantieritten en het warme weer die de motor en het koelsysteem belasten. Vooral in Duitsland en Frankrijk werd veel om hulp gevraagd. En dan het weer. Het is nu nog fris. Het kan plaatselijk mistig worden. Het blijft droog en later vandaag wordt het zonnig. In het noordwesten is wel meer bewolking en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur.

0: en de jongen bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat ben ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je komende week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
9: doei doei
8: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
8: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
13: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
14: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
15: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
16: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
17: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
16: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
18: Ah, hier kan het.
16: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
19: Even bollen met z'n
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
21: Simyo.
22: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
23: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.

0: Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
4: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: De techniek van alle automerken. De expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
14: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
15: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
14: Een initiatief van Pfizer.
16: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 9 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Sonja Alasch.
0: Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen bepaalde kledingstukken mogen verbieden in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Korte rokjes en petten staan bovenaan de lijst. De croptops en hoodies staan op de tweede en derde plek. En ook slippers en trainingspakken zien we niet graag in de klas. Maar een uniform gaat dan weer te ver. Aanleiding voor het onderzoek is een middelbare school in Gouda die trainingspakken en joggingbroeken is gaan verbieden. In het Australische Newcastle is een auto ingereden op een groep mensen. Zeker 10 mensen zijn daarbij gewond geraakt, waaronder 2 kinderen. Dat schrijven lokale media. Duizenden rugbyfans stonden aan de kant van de weg om hun club de Knights toe te juichen. De bestuurder zou tijdens een gevaarlijke stunt de macht over het stuur zijn verloren. De man probeerde te vluchten, maar is alsnog gearresteerd. Pak je zo de trein, let dan even op, want Amsterdam Centraal is dicht. Er rijden namelijk geen treinen van en naar de hoofdstad. Het gaat niet om werkzaamheden aan het spoor, maar de trappen en perrons van het station worden onder handen genomen. Morgen en maandag rijden er wel treinen, maar...

0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee.
1: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
2: Radio Noordzee. Ik moet even parken. Biertje.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met volgende week Django Wagner. De Radio Noordzee Lunch.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
15: Ja.
14: En nu?
15: Domeinnamen kopen.
14: Voor je bedrijf?
15: Ja.
14: Welk bedrijf?
15: Ja, dat weet ik nog niet.
14: Welke domeinen dan?
15: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
14: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
15: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
16: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
17: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1.500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1.500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
18: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasausen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
5: What a what? And give you all!
4: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
9: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
15: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
16: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop.
19: Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sonja Alasch. Bij een schietpartij in Amsterdam vannacht is een dode gevallen. Na de eerste melding rukten meerdere hulpdiensten uit, maar de hulp kon het slachtoffer niet redden. Wie het slachtoffer is en wat de aanleiding was van de schietpartij is nog niet bekend. En we blijven nog even in Amsterdam, want daar is het Centraal Station dicht en dus rijden er geen treinen van en naar de hoofdstad. Het station is dicht omdat de trappen en perrons onder handen worden genomen. Morgen en maandag rijden er wel treinen, maar een stuk minder. De co-piloot die woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv zijn collega aanviel, zou een terroristische aanslag hebben willen plegen. Volgens de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten viel hij de gezagvoerder met een bijl aan en probeerde hij het toestel te laten neerstorten. Passagiers en de gezagvoerder wisten hem uiteindelijk te overmeesteren. Oman Air had de man eerder geschorst vanwege gevonden extremistisch materiaal. Hoe hij toch op de vlucht terechtkwam, wordt nog onderzocht. Moet jij je auto nog vol tanken? Dan loont het om te kijken waar je dat doet. RTL Nieuws meldt namelijk dat het verschil tussen de goedkoopste en duurste tankstation bijna 40 cent per liter is. Als je 50 liter tankt, scheelt dat zo'n 20 euro. En als je dat om de week doet, kun je in een jaar ruim 500 euro besparen. Je tankt het goedkoopst in Winschoten of Steenwijk. Dan het weer. Het is nu nog fris en het kan plaatselijk mistig worden. Het blijft droog en het wordt zonnig. In het noordwesten is wel meer bewolking en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: kleine jongen bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je komende week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
2: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
7: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
8: nee,
7: proteïneshakes.
4: Gadver.
7: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
11: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
12: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
17: Zeker weten.
16: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
18: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
19: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
20: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
21: Het is weer de XXL-voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
23: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.

Kijk nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de rond.

0: is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik. Wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
3: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
7: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
8: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
11: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
10: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
12: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
13: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
2: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
3: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
4: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
5: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
1: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
6: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
13: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sonja Alas. Bij een schietpartij in Amsterdam vannacht is een dode gevallen. Na de eerste melding rukten meerdere hulpdiensten uit, maar de hulp kon het slachtoffer niet redden. Wie het slachtoffer is en wat de aanleiding was van de schietpartij is nog niet bekend. Er is niemand aangehouden. We blijven nog even in Amsterdam, want daar is het Centraal Station dicht. Er rijden dus geen treinen van en naar de hoofdstad. Het station is dicht omdat de trappen en perrons onder handen worden genomen. Morgen en maandag rijden er wel treinen, maar een stuk minder. De co-piloot die woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv zijn collega aanviel, zou een terroristische aanslag hebben willen plegen. Dat melden de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten. De man was eerder al door Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico nadat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Hij werd toen geschorst. Hoe hij toch op de vlucht naar Tel Aviv is terechtgekomen en wat zijn motief was, wordt nog onderzocht. En moet jij je auto nog vol tanken? Let dan op, want waar je tankt kan invloed hebben op de prijs. RTL Nieuws meldt namelijk dat het verschil tussen de goedkoopste en duurste tankstation bijna 40 cent per liter is. Als je 50 liter tankt, scheelt dat zo'n 20 euro. En als je dat om de week doet, kun je in een jaar ruim 500 euro besparen. Je tankt het goedkoopst in Winschoten of Steenwijk. Dan het weer. De zon is vandaag op veel plekken te zien. Maar later op de dag neemt in het noordwesten de bewolking toe. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur

Radio Noordzee. Radio Noordzee.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
2: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo. Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
8: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
9: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
10: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
11: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
12: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
8: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
13: Keukenkopers, opgelet. Nu
14: big deals bij Keukenconcurrent.
13: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm. 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasausen. Ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart. 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
17: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
18: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
19: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
20: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
21: Citytrippen?
22: Drakentemmen in het Verre Oosten.
23: Of nee, juichen voor Oranje.
20: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
24: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
25: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
26: What a walk! And give you
25: a abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten. Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.

0: hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
11: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
14: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
13: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Sonja Alash. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen bepaalde kledingstukken mogen verbieden in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Korte rokjes en petten staan bovenaan de lijst. De croptops en hoodies staan op de tweede en derde plek. En ook slippers en trainingspakken zien we niet graag in de klas. Maar een uniform gaat dan weer te ver. Aanleiding voor het onderzoek is een middelbare school in Gouda die trainingspakken en joggingsbroeken is gaan verbieden. Bij een schietpartij in Amsterdam vannacht is een dode gevallen. Na de eerste melding rukten meerdere hulpdiensten uit, maar de hulp kon het slachtoffer niet redden. Wie het slachtoffer is en wat de aanleiding was van de schietpartij is nog niet bekend. Ook is er niemand aangehouden. De co-piloot die woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv zijn collega aanviel, zou een terroristische aanslag hebben willen plegen. Dat melden de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten. De man was eerder al door Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico nadat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Hij werd toen geschorst. Hoe hij toch op de vlucht naar Tel Aviv is terechtgekomen en wat zijn motief was, wordt nog onderzocht. En Max Verstappen heeft zijn eerste pole position van het Formule 1-seizoen te pakken. Hij was tijdens de 3 kwalificatierondes voor de Grote Prijs van Bahrein de hele tijd de snelste. Lewis Hamilton start morgen vanaf de 2e plek. Verstappens teamgenoot Isaac Hadjar kwalificeerde zich als 3e. Het weer. De zon is vandaag op veel plekken te zien. Maar later op de dag neemt in het noordwesten de bewolking toe. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio Noordzee.
20: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Patrick van Denderen.
0: Radio Noordzee. Zet hem maar neer en dan pin ik hem, mijn vriend. Het

Nielsen, Beauty and the Brains, daarvoor de bankzitters. Samen met Robert van Hemert en Rapido. Zo, goedemiddag. Nou, dat is wel even een momentje dit hoor. Hey, mijn naam is Patrick, ik ben nieuw hier. En vanaf vandaag mag ik ieder weekend bij je aanschuiven op Radio Noordzee. Elke zaterdag en zondag tussen 12 en 2 vier ik het weekend met je mee. Uiteraard 200% puur Hollands zoals je van ons gewend bent. Welkom in je weekend, het weekend van Radio Noordzee, met natuurlijk veel muziek tijdens het schoonmaken, op weg naar voetbal, langs de lijn of tijdens het uitpakken van de zaterdagboodschap. Het is weekend, dus doe het vooral lekker rustig aan. Het is 3 oktober, dag 276 in het jaar. En dit moet je vandaag even weten. Als je vandaag iemand uit Leiden probeert te bereiken, dan wens ik je veel succes. Het is Leidens Ontzet vandaag. Dat is 452 jaar geleden dat Leiden werd bevrijd van de Spaanse belegering. En dus zijn er daar vandaag haring, witte brood, hutspot en vooral heel veel feest. En verder is het deze week precies 75 jaar geleden dat Nederland kennis maakte met televisie. Er waren toen naar schatting zo'n 500 televisietoestellen in Nederland. Moet je even voorstellen, 500 televisies in het hele land. En tegenwoordig hebben wij er volgens mij thuis alleen al 4 en kijkt iedereen alsnog op zijn telefoon. En er is er eentje jarig vandaag. Snelle Lars Bos werd precies op deze dag in 1995 geboren en wordt vandaag dus 31 jaar. Gefeliciteerd Lars, het is zaterdag 3 oktober. 3 oktober is begonnen, een nieuw weekend staat voor je klaar. Dit is Snelle, samen met Ronnie Flex.

0: dat het ook gewoon prima op zaterdag kan, deze plaats. Je hoorde zondag daarvoor Marco Schuitmaker en Loesu. En we hebben iets nieuws hier bij Radio Noordzee.
1: De week van Radio Noordzee.
0: Ja, want er gebeurt natuurlijk iedere week genoeg op Radio Noordzee. Daarom blikken we in het weekend kort terug op wat er de afgelopen dagen of afgelopen week op de zender gebeurde. Van bijzondere gesprekken en onverwachte telefoontjes tot grappige momenten en artiesten die langskomen. En zo hoorden we deze week onder andere Sita tijdens de lunch. Was het 's ochtends weer een volle bak bij Sylvain Stoet. Zo werd er onder andere gebeld met Frans Bauer. En spraken René, Jonathan en Kobus onder andere met Patty Bart over Stoptober. Maar ook met Wilfred Gené over zijn programma Vier Linkerhanden. Ja, en ze spraken ook met Justin de Wild, die tijdens de Buma Awards voor het eerst de René Karstprijs won voor het beste refrein. En dan heb ik het natuurlijk over de plaats Cheerio. Dus hoe leuk is het om even terug te blikken naar dat gesprek.
2: Ja, dat is die van mij.
3: Jij doet er echt alles aan zodat we jou iedere week kunnen bellen, Justin.
2: Ja, ik vind het wel leuk dat jullie iedere week bellen, hoor.
4: We blijven je feliciteren elke week en nu met deze prachtige prijs. Maar laten we eerlijk zijn, Justin, dit moet toch wel, denk ik, tot nu toe de meest bijzondere prijs zijn die je hebt gekregen. Hè?
2: Zeker, het heeft echt wel een plaatsje apart. Want, het is de René Karstenwaard en die krijgen die zomaar natuurlijk. Het is Thomas die hebben gisteren uitgereikt en die deed een ode aan René. Nou ja, heel mooi en ik denk dat de hele zaal kippenvel heeft beleefd. En dan zegt hij in één keer van ja, maar we hebben nou een nieuwe award en dat is de René Karstenwaard. En dan heb je nog niks in de gaten en dan zegt hij nou ja, en deze gaat uit voor het beste refrein van 2026. En het is Justin de Wild met CBO. Ja, toen kreeg je het wel koud en dat is natuurlijk wel een heel speciaal moment dat je denkt van wauw. Zo blijft hij wel in ere en ik zeg ook, zo hou je René ook tot leven.
4: Zeker.
2: Met de muziek die René heeft gemaakt. En zeker met het beste refrein.
4: Hoe ziet hij eruit? We hebben je natuurlijk wel in de krant gezien, maar voor iedereen die de krant nog niet heeft gelezen. Hoe ziet de prijs eruit? Kun je hem even omschrijven?
2: Ja, het is eigenlijk René zelf in een standbeeld.
4: Ja?
2: Niet zo hele groot, maar echt zo'n een klein award. Een normaal Buma award is altijd brons en zilver. En dan staat René afgebeeld met een gitaar achter op zijn nek. Ja, je ziet ook dat het René is, omdat die bril.
4: Ja,
2: hij heeft de bril op is. Ja. Dus dat is wel heel gaaf.
4: De groene brilletje. Staat hij naast de Radio Noordzee Award Talent van het jaar of niet?
2: Ja, ze staan er zeker naast elkaar. Alleen ik moet nog echt de plank ophangen aan de muur. Om echt daadwerkelijk op de. Oh ja, op de plank te zetten. Maar hij komt er zeker naast te staan.
4: Ja, het beste refrein, ja. Dat is toch, ja, we hebben de hele zomer dat Cheerio gezongen, man. En we zijn nog niet klaar, hè?
2: En nog steeds. Ja, hij zit bijna wel een dik half jaar bij jullie ook. Zeker in de top 30. Dus ja, ik ben er heel blij mee.
4: Ik deed vanmorgen de gordijnen open. Ja, en dan sta ik daar weer zolang ik geen vogels hoor fluiten.
3: Oh, oh!
4: Ja, het houdt niet op, jongen. Het houdt niet op.
2: Nee, het houdt zeker niet op.
4: Maar er gaat wel wat veranderen, want komende vrijdag is het zover. Dan komt Party Tent uit, samen met Donny. Ja, en dat is weer een nieuwe mijlpaal.
2: Ja, dat is zeker een nieuwe mijlpaal. Het heet de Party Tent en het is samen met Donny. En ik ben er onwijs heel erg blij mee, want ik denk dat Donny, ik denk voor elk artiest in Nederland echt wel bovenaan je lijstje staat om samen mee te werken.
4: Ja.
2: Alleen, het is ook gewoon heel lastig. Maar eigenlijk voor Cheerio ben ik hem tegengekomen. Echt niet gelogen. Op een privéfeestje. En het was eigenlijk zo'n opblaasbare partytent.
4: Ja.
2: En toen zei ik voor de grap, ja, daar moeten we een keer wat mee doen. Ja, laten we een keer gaan zitten, zegt hij, en we zien het wel.
4: Ja, ja.
2: Maar toen de tijd had hij Moët van Mouw en ik had Cheerio. En niet wetende dat het alle twee een grote hit zou worden.
4: Ja,
2: ja en nou was het zover. Dus ik heb Donny gebeld. Ik zeg, ik denk dat we het moeten doen. Hij zegt, ik denk dat we het moeten doen over de partytent. En zo gezegd, zo gedaan. Ja.
1: 200% puur Hollands.
0: Leuk om weer even terug te horen. Wil je alles nog eens rustig terugluisteren? Geen probleem, dat kan via radionoordzee.nl. En anders luister je gewoon weer live komende week naar Noordzee. In

0: Laatst nog live hier in de studio. Romy Montero en Spaans Benauwd, daarvoor kroegen in de hemel. Ja, ik denk dat we er nooit helemaal antwoord op zullen krijgen. Of die er ook wel daadwerkelijk zijn. Die hoorde Mart Hoogkamer. Het is zaterdagmiddag. Welkom bij Noordzee. Misschien ben je wel onderweg naar het sportveld. Of sta je achter vier goed gevulde karretjes bij de kassa. Of heb je thuis inmiddels wel spijt van dat ene kleine klusje waar je aan bent begonnen. Ach, we staan hierbij met Radio Noordzee. Luister lekker mee tot twee. Met later vanmiddag natuurlijk ook nog de Noordzee Top 30. Kortom, de komende uurtjes zit je geramd hier. Straks na 14:30. De tip van Noordzee. Een nieuwe plaat die die top 30 in de toekomst zomaar eens zou kunnen gaan halen. Die hoor je zo meteen aan O'Cloud. En Roxy Dekker hoor je zo.
1: Of je nou een kleine jongen bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
2: Ik moet je zeggen dat ik van je hou.
1: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je komende week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win twee tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
2: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
1: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
11: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
12: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
13: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
12: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
17: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
16: Oh, Otrium?
17: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
18: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
21: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
22: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
21: Ja, werkt wel.
22: Social deal, deals die je niet mag missen.
23: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's?
0: Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
23: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
24: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
25: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
26: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
27: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
28: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: batterijnetwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
1: Oh.

0: meer weg te denken van de nationale radio. Roxy Dekker, Bare Minimum, daarvoor nog Cloud.
1: Radio Noordzee, tip.
0: Ja, welkom in een nieuw weekend. Met het nieuwe weekend van Radio Noordzee. Maar ook in jouw weekend natuurlijk. En we hebben iets nieuws. Iedere week kiezen we hier een nieuwe plaat waarvan wij zeggen, hou deze even in de gaten. Dat is dan de tip van Noordzee. Een potentieeltje voor de Noordzee top 30 wellicht. En voor de allereerste tip gaan we naar Zwolle. Naar een zanger die nog maar 23 jaar oud is. Naar iemand die inmiddels hard op weg is om een vaste naam te worden in de Nederlandstalige muziek. Het begon een paar jaar geleden met zingen in de Kate. Daarna ging hij viraal op TikTok. En inmiddels kennen we hem van onder andere deze plaat.

0: over niemand minder dan zanger Fons Feurink. En sinds gisteren is er nieuwe muziek van Fons. Een titel die eigenlijk precies vertelt wat je kunt verwachten. We moeten eigenlijk nog minstens 12 uur wachten, maar overdag kan het natuurlijk ook. Polonaise door de nacht, zo heet de nieuwe track van Fons Feurink. En hoe leuk is het als Fons hem zelf even aankondigt.
1: Ja, lieve mensen, Fons Feurink hier. En mijn nieuwe single Polonaise door de nacht is de tip van Noordzee. Dit weekend, jongens, gaan we met z'n allen de Polonaise lopen. Maak er wat van, geniet van jullie weekend. En vooral lekker luisteren naar Radio Noordzee.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met volgende week Django Wagner. De Radio Noordzee Lunch.

vraag mezelf ook af op deze zaterdagmiddag. Wat doe je nou? Babette hoorde je, daarvoor Glennis Grace en Edwin Evers. Wil je niet nog één nacht? Dat allemaal hier bij Radio Noordzee. Het is dat heerlijke stukje zaterdag tussen de lunch en de borrel. De stad is druk, de bouwmarkt nog drukker. En hier staat de muziek gewoon goed, hè, met 200% puur Hollands hier bij Radio Noordzee. Straks hier na 1 uur onder andere Emma Heesters en een leuk spiksplinter nieuw item, waarin we elke week stilstaan bij iets typisch Hollands. Maar daarover zometeen natuurlijk veel meer. Nu eerst op de radio deze fijne van Paul Edouard.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
8: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu.

0: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Sonja Alasch. In Tilburg is vanochtend een 49-jarige man aangehouden die een automobilist met een mes bedreigde. Agenten grepen in, maar ook zij werden met het mes bedreigd. Ze hebben de man uiteindelijk getaserd en naar het politiebureau gebracht. Waarom de man de automobilist bedreigde is niet bekend. De bestuurder heeft aangifte gedaan. Bij een schietpartij in Amsterdam vannacht is een dode gevallen. Na de eerste melding rukten meerdere hulpdiensten uit, maar de hulp kon het slachtoffer niet redden. Wie het slachtoffer is en wat de aanleiding was van de schietpartij is nog niet bekend. Er is niemand aangehouden. Max Verstappen heeft zijn eerste pole position van het Formule 1 seizoen te pakken. Hij was tijdens de 3 kwalificatierondes voor de Grote Prijs van Bahrein de snelste. Lewis Hamilton start morgen vanaf de 2e plek. Verstappens teamgenoot Isaac Hadjar kwalificeerde zich als 3e. De pechdiensten waren afgelopen zomer druk met automobilisten die stil kwamen te staan. Uit cijfers van Unive blijkt dat ruim een kwart last had van motorproblemen. Normaal gaan de meeste meldingen over accu's, maar dat was in juli en augustus dus anders. Dat komt namelijk door de lange vakantieritten en het warme weer die de motor en het koelsysteem belasten. Vooral in Duitsland en Frankrijk werd veel om hulp gevraagd. Het weer, de zon is vandaag op veel plekken te zien, maar later op de dag neemt in het noordwesten de bewolking toe. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% duurzaam.

Ja, ik ga er gemakshalve wel een klein beetje vanuit dat je goed hebt meegeland. Je hoorde Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten. En daarvoor nog Emma Heesters met Levenslang. Welkom in je weekend, welkom bij Radio Noordzee. Het is even na 1, zaterdag 3 oktober. En wat zegt die kalender vandaag? Nou, het is vandaag Nationale Kringloopdag. Lekker voor de zaterdag. Dag van de Wol, het is Wereld Hula Hoekdag. En dag van de Bruine Kroeg. Hey, straks hier Suzanne Freek met een nieuwe single Pijnstiller. En je hoort zo nog meer nieuws. En dat heeft alles te maken met die dag van de Bruine Kroeg. We duiken in iets typisch Hollands. Maar daarover zometeen meer. Eerst 3 cijfers voor je zaterdag voor deze 3 oktober. We leven inmiddels op dag 276 in dit jaar. Nog 89 dagen tot 31 december en dus oud en nieuw. En nog 22 dagen tot de klok weer een uurtje teruggaat. Dat gebeurt van 24 op 25 oktober weer. En zoals gezegd is het vandaag Leidensontzet. 452 jaar geleden werd Leiden bevrijd van de Spanjaarden. En als ik zeg Leiden, aan wie denk je dan? Inderdaad, dat kan er maar één zijn. Aan Jochem Meijer natuurlijk. En die hoor je, maar het is ook een klein beetje zijn dag vandaag.

0: is zaterdagmiddag. Het is even na 1 geweest. Dave Dekker hoorde je en zijn nieuwe Papa's Geld. Wat gaat die goed, hè?
1: Typisch Hollands.
0: Daarvoor nog Suzanne Freek en Pijnstiller. Goedemiddag. Ja, we hebben iets nieuws hier op Radio Noordzee. Het heet Typisch Hollands. Dingen die wij heel normaal vinden, maar die eigenlijk best wel bijzonder zijn. En vooral dus heel Nederlands. Denk aan klompen, aan drop. Denk aan de Kalverstraat, de fiets. Maar de eerste Typisch Hollands gaat over de Bruine Kroeg. Extra toepasselijk vandaag, want het is de dag van de Bruine Kroeg. Denk even aan donker hout, een persisch kleedje, een biljart, stamgast aan de bar en een kastelein die al weet wat je drinkt voordat je jas uit is. De Bruine Kroeg is de oer-Hollandse vorm van het traditionele café natuurlijk. Geen hip concept, geen uitgebreide menukaart. Nee, het draait echt om een drankje, een gesprek en de mensen. Een paar feitjes over die Bruine Kroeg, want waarom heet die eigenlijk bruin? Nou, door het donkere interieur, maar ook door de rook van vroeger. Sigaren en sigaretten kleurden gordijnen en behang soms letterlijk bruin. De Bruine Kroeg begon in de huiskamer. In de 19e eeuw richtten mensen soms hun voorkamer in als café om wat bij te verdienen. Vandaar natuurlijk dat huiskamergevoel. En je bent niet zomaar een Bruine Kroeg. Er wordt gekeken naar interieur, kastelein, traditie en de rol in de buurt. Een richtlijn, de kroeg moet minstens 30 jaar oud zijn. Dat is ook wel even belangrijk, hè? Maar de Bruine Kroeg staat onder druk. In 2013 telde Nederland bijna 13.000 cafés. Begin 2026 waren dat er nog ongeveer 10.000. Niet allemaal bruine kroegen natuurlijk, maar de trend is wel duidelijk, hè? En daarom staat de kroegcultuur sinds 2026 op de Nederlandse inventaris van immaterieel erfgoed. Dat is een hele mond vol. Dus heb je er nog eentje in de buurt, loop er gewoon eens binnen. Hè? Dat is natuurlijk altijd leuk, want waar vind je nou nog een plek waar de barman weet wat je drinkt? En reserveren betekent, die hoek, is die nog vrij soms? De Bruine Kroeg, typisch Hollands. Morgen een nieuwe typisch Hollands. Suggesties zijn natuurlijk welkom via de app van Noordzee. Vinden we alleen maar leuk en wie weet hoor je dat dan terug morgen hier op Radio Noordzee. Ja, en dan ja, kunnen we natuurlijk niet anders dan een echte kroegplaat draaien. Deze van André Hazes en de...

0: Huisje aan de Zee.
1: Ach, dat zou toch lekker zijn. Huisje aan de Zee, Zoe Levi. En daarvoor de vlieger van André Hazes. En komende week hebben we iets leuks hier bij Noordzee. Je maakt kans op kaarten voor de 15e editie van Holland Zingt Hazes 2027. Als je vanaf maandag een klassieker van Hazes voorbij hoort komen, dan maak je dus kans op kaarten voor Holland Zingt Hazes in Ahoy, Rotterdam. Dat vindt plaats in maart van volgend jaar. Dat dus allemaal vanaf maandag hier bij Noordzee. Houd dus de Noordzee-app in de gaten. Of blijf uiteraard gewoon lekker luisteren voor meer info. Hey, goedemiddag, welkom in het weekend van Noordzee. De dagen dat we even heerlijk vrij zijn. Marco Borsato die maakte er natuurlijk een plaat over en die hoor je zo. En ook Russo en Samuel Welten, die komen eraan.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo. Odido.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptaifilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
11: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
12: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
13: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken op financiallease.nl.
14: Soms zul je zeggen...
15: Jij blijft mij inspireren, pap.
14: Voor de eeuwige optimist, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart met Merci Chocolade.
16: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
17: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
18: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
17: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
19: Ah, hier kan het.
17: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
20: Het eten is klaar, aan tafel.
21: Zo, dat ziet er lekker uit.
22: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
23: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: vrij zijn. Het past toch helemaal bij deze zaterdag. Marco Borsato hoorde je op de radio. Samuel Welte en Russo hoorde je daarvoor met boem, even naar 13:30. In jouw weekend. Het is Radio Noordzee, 200% puur Hollands. We doen ons naam eer aan, want straks hoor je hier Ramse Shaffi. En nu Lassa, Lange Frans, samen met Wesley Bronckhorst. Dit is Plan de Champagne. Radio Noordzee. En waar is het tijd voor?
1: Kleine champie bij de borrelplank, tot die oester daar en die mossel kwam. Een hosselman, die snoert zijn kans. Even met Lassa.

0: Noordzee-app. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Op NO en nog even blijven.
1: Ja, dat zou ik wel willen eigenlijk. Daarvoor hoorde je trouwens nog Zinkvecht, Heilbid, Lachwerk en Bewonder Ramse Shaffy. Het is zaterdagmiddag. Veel plezier met de fijnste uurtjes van het weekend richting je zaterdagavond. Straks na 2 uur hoor je hier de Noordzee Top 30. Om vervolgens even voor vieren te horen of Rutger van Barneveld nog steeds bovenaan de lijst schittert. Blijf dus lekker luisteren. Morgen ben ik er weer 12 uur sharp. Fijn weekend. Straks hier nog eventjes iOS.

0: week in de bonus. Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
0: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
1: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk. Van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
3: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
6: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
14: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
13: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de jaar van Jumbo.
16: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Nejevi Ramirez. Vannacht is in Amsterdam een 34-jarige man doodgeschoten. Hulpdiensten konden hem bij aankomst niet meer redden. Volgens de politie zou de dader na de schietpartij richting het Vondelpark zijn gerend. Hij zou mogelijk een tatoeage hebben op zijn rechterhand. Wat de aanleiding is van de schietpartij is nog niet bekend. De politie vraagt getuigen om zich te melden. En automobilisten opgelet, een lading suikerbieten zorgt voor flinke verkeershinder bij Goes. Op de A256 richting Bergen-op-Zoom zijn bieten op het wegdek terechtgekomen. Daarom is de verbindingsweg naar de A58 bij knooppunt De Poel afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht nog tot vanmiddag 4 uur bezig te zijn met het opruimen. En de nieuwe iPhone Pro Max zorgt voor problemen bij sommige gebruikers in de Verenigde Staten. Door een softwarefout op het netwerk van een telecomprovider kunnen zij ineens niet meer bellen, sms'en of mobiel internetten. Apple heeft inmiddels een update uitgebracht om nieuwe gevallen te voorkomen. De toestellen die al getroffen zijn kunnen alleen omgeruild worden voor een nieuwe. Of ook Nederlandse gebruikers last hebben van het probleem is niet bekend. En gemeentes gaan vanaf volgend jaar padden helpen om veilig over te steken. 12 gemeenten gaan onder andere stoepranden verlagen en paddentrapjes in straatputten plaatsen. Ze doen dit omdat het aantal padden in Nederland de afgelopen 18 jaar met ruim 40% is afgenomen. Vooral tijdens de paddentrek komen ze massaal om. Ze komen dan in putten terecht of worden doodgereden. Weer dan nog, het is op veel plekken zonnig vandaag met weinig wind. Later op de dag neemt in het noordwesten de bewolking toe. Het wordt zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store.

0: en Robert van Hemert, Radio Noordzee in de top 30 met Vista Man's Friend op 29.
1: De Radio Noordzee, top 30, Luc van den Braak.
0: Yes, goeiedag, welkom. Midden in je weekend is dit hem de Radio Noordzee top 30. De lijst met de 30 populairste Nederlandstalige liedjes van dit moment. Ga maar eens even lekker achterover zitten en dan komt al dat moois voorbij. Het beste van Nederlandstalige bodem van dit moment. Het is de lijst van week 40 van het jaar 2026 met 3 lijstverlaters deze week. Dave Dekker met Papa's Geld vinden we niet meer terug. Ook geen plekje meer voor Snelle met Plaatsdelict. En ook de zomerhit van Ray en Beer, Zonnebank, is verdwenen uit de lijst.

0: Dus woele zomernachten.
1: Woele zomernachten met z'n twee.
0: 1. De nieuwe nummer 1. Samuel Welte en Russo.
2: Top 30.
0: Ja, de vraag is, staan ze deze week voor de tweede week op rij op nummer 1? Of hebben we een nieuwe lijstaanvoerder? Een nieuwe iemand met de gouden medaille om? Je hoort het binnen nu in een kleine 2 uur. 3 lijstverlaters betekent uiteraard ook 3 nieuwe binnenkomers. En de eerste daarvan vinden we nu al op nummer 28. Het is de man die we ook kennen als Geertje. Gerard Joling, zijn nieuwste heet Credit Card van Staal.
2: Nieuw in de Radio Noordzee. Top 30. 28.

de herfst begonnen is, gaat ook de zomerhit van de 3J's omlaag in de Radio Noordzee Top 30. Je hoorde Je zit in mijn hoofd omlaag van 22 naar 27 deze week. Hey, soms is oude wijn in nieuwe zakken niet zo prettig, maar soms wel. En muzikaal hoor je dat steeds vaker. Oude liedjes die een beetje opgepoetst worden tot een nieuwe versie. Deze, die ken je sowieso.

0: De grote sterren uit dit seizoen van Beste Zangers. Yves Berendsen, je hoorde Misschien is het tijd op nummer 25. En later vandaag komen we hem nog tegen in de top 30... met een liedje uit Beste Zangers.
1: De Radio Noordzee, top 30.
0: Dit is hem, de lijst met de 30 populairste Nederlandstalige liedjes van dit moment. De Radio Noordzee, top 30. Tijd nu voor de tweede nieuwe binnenkomer van deze week. Dat is een vrouw die geboren werd in het Verenigd Koninkrijk... maar ze verhuisde op haar tweede naar Nederland, groeide op in Assen... en daarna is eigenlijk haar muzikale carrière... langzaam gegroeid. Ze schreven onder andere liedjes voor Sigourney Kay en Seven Alias. En toen ontdekte ze TikTok. En daar gaat ze nu viraal met een liedje dat nu ook binnenkomt in de Radio Noordzee Top 30. Ik heb het over Isabel Usher. Eerder werkte ze al samen met onder andere de Eindhovense rapper Fresco. Maar nu doet ze het helemaal alleen. En hoewel ze een popster is, heet haar liedje Niemand wil een popster.
1: Nieuw in de Radio Noordzee Top 30. 24.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Hey, goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's.
2: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
6: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: De Honda dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
9: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
10: Honda, the power of dreams.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
13: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
14: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
12: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
15: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
16: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
17: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
18: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
18: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
21: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
23: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
24: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
25: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
26: De Radio Noordzee Top 30.
27: Derde nieuwe binnenkomer van deze week is voor Sven Versteeg. Houdini op 22.

0: omlaag deze week van 17 naar 21. Je hoorde Luna en Schoonzoon.
1: Top 30.
0: Dit is hem, de lijst met de 30 populairste Nederlandstalige liedjes van dit moment. De Radio Noordzee Top 30. En over schoonzonen gesproken. Ik denk dat deze man op best wel wat plekken zou mogen aanschuiven aan de keukentafel. Onlangs was hij hier te gast bij Radio Noordzee in de middagshow om zijn nieuwe single live te zingen. Ga dat terugkijken. Het kan op onze socials, @Radio Noordzee, op Instagram bijvoorbeeld. Maar ja, deze schoonzoon is verliefd op een Spaanse. Ik heb het over Yari Hellegers. Dit is De Vloek van Barcelona. Deze week één plekje omhoog.

0: Radio Noordzee met Robert van Hemert. Deze week op nummer 18, je hoorde Zandloopster. Zometeen nog Senna en Sven Versteeg en vuurwerk.
1: Radio Noordzee, top 30.
0: Midden in je weekend is dit hem, de Radio Noordzee top 30. De lijst met de 30 populairste Nederlandstalige liedjes van dit moment. Ik heb het even opgezocht. Ik was benieuwd naar of een gebroken hart daadwerkelijk bestaat. Ik bedoel, we zijn allemaal ooit teleurgesteld geweest in de liefde. Of misschien wel nog steeds. En dan heb je een gebroken hart, hè, zegt men dan. Maar bestaat dat nou echt? Jazeker, zegt de wetenschap. Dat wordt gewoon daadwerkelijk het gebroken hartsyndroom genoemd. Een heftige gebeurtenis zorgt er dan voor dat je een plotselinge vloedgolf van stresshormonen zoals adrenaline krijgt. En je krijgt dan pijn op de borst, je wordt duizelig of je bent benauwd. En dat ontstaat dus door die extreme emotionele stress. En daardoor is er daadwerkelijk sprake van een gebroken hartsyndroom. Het goede nieuws is, het hart herstelt zich meestal binnen een paar weken tot maanden volledig. Zonder blijvende schade. Ja, lichamelijk geen blijvende schade van een gebroken hart. Mentaal, ja, dat is vaak een ander verhaal. Nou, de vrouw die ook een gebroken hart heeft en degene die het veroorzaakte bezingt, is Emma Heesters, hartebreker, nu op nummer 17.

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja,
3: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
8: Doei doei!
7: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
9: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
7: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
10: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
11: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
12: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
11: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
13: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
14: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
15: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
13: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
16: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born and Babies, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
18: Simyo.
19: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
20: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei. Maak je huis mooier.
22: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio. Of van Alfa Romeo tot Zeekr. Of van bouwjaar 1900 tot 2026.
25: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
26: Download de app en start met vinden.
27: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
23: Fans van voordeel.
27: Aldi.
0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Neje Viramires. Een lading suikerbieten zorgt voor flinke verkeershinder bij Goes. Op de A256 richting Bergen-op-Zoom zijn bieten op het wegdek terechtgekomen. De oorzaak? Een kapotte laadklep. De verbindingsweg naar de A58 bij knooppunt De Poel is hierdoor afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht nog zeker tot 4 uur vanmiddag bezig te zijn met het opruimen. De politie heeft een minderjarige jongen opgepakt voor het gooien van zwaar vuurwerk vorige week in het centrum van Sittard. Daarbij liep iemand blijvend letsel op. De verdachte maakt volgens de politie deel uit van een groep overlastgevende jongeren die al langer in beeld is in Sittard en Geleen. Vanwege de leeftijd van de verdachte doet de politie geen verdere uitspraken. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Na ruim 25 jaar stopt de EO met het familiediner. Het programma waarin ruziënde familieleden weer met elkaar aan tafel worden gebracht krijgt nog één laatste seizoen met Bert van Leeuwen als presentator. De omroep benadrukt dat er ruimte moet komen voor nieuwe programma's. Of de beslissing te maken heeft met de bezuinigingen bij de publieke omroep wil de EO niet zeggen. En een kapper uit de Amerikaanse staat Texas heeft wel heel eerlijk gehandeld. Hij vond bij een geldautomaat een tas met ruim $128.000. Dat is omgerekend zo'n €114.000. In plaats van ermee vandoor te gaan, schakelde hij de politie in. Dat meldt CBS News. Die ontdekte dat het geld van een bank was en per ongeluk was achtergelaten na onderhoud aan de automaat. Of de vinder een beloning heeft gekregen, is niet bekend. Het weer dan nog. Het is op veel plekken zonnig vandaag met weinig wind. Later op de dag neemt in het noordwesten de bewolking toe. Het wordt zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store.

0: 20 na 14 deze week. Je hoorde Miss Montreal en groot.
1: De Radio Noordzee Top 30. Luc van den Braak.
0: Yes, dit is een midden in je weekend. De lijst met de 30 populairste Nederlandstalige liedjes van dit moment. De Radio Noordzee Top 30 van week 40 in het jaar 2026. Afgelopen week hadden we voor het eerst in ruim 2 maanden een nieuwe nummer 1. Zouden de mannen die het goud pakten afgelopen week deze week opnieuw bovenaan prijken? Of wordt de gouden medaille wederom doorgegeven? Je hoort het binnen nu en een klein...

0: Deze week op nummer 12, je hoorde door het oog van de nacht.
1: Top 30.
0: Aftellen naar de nummer 1. En nu tijd voor de man die afgelopen week nog trouwde met zijn Marina. Ze waren al 13 jaar samen en de trouwceremonie vond plaats in Delft. En John West, over wie ik het had, noemde zijn huwelijk een sprookje, want zijn Marina zag eruit als een prinses, ja. En het feest is nog niet voorbij voor John West, want in december gaat hij zijn jubileum vieren. Op 19 december staat hij in Rotterdam Ahoy om 20 jaar artiest zijn te vieren. Nou, hij heeft een heel rijtje hits wat hij kan zingen. En dan kan hij deze aan toevoegen. Zijn nieuwe single samen met Numidia. Deze week op nummer 11 in de top 30. Dit is Habibi.

0: Van de top 10 deze week voor Tino Martin en Billy Dans. Je hoorde Ik Hoor Niks Geks.
1: De Radio Noordzee Top 30.
0: Een van de populairste programma's van dit moment is De Beste Zangers. Daarin onder andere Busy. En hij deed een liedje van Clouseau. Je weet wel, de mannen uit België, amai zeg. Ze hebben zongen ooit Anne en Busy deed daar zijn dingetje mee. En dat legt hem geen windeieren. Hij scoort er al een aantal weken een hit mee in de Radio Noordzee Top 30. Maar ook de mannen van Clouseau ontgaat het niet dat ze succes hebben in Nederland met een van hun liedjes. Want ze hebben afgelopen week een tournee door Nederland aangekondigd. Begint op 21 februari van komend jaar in Den Haag. En gaat dan in de weken daarna naar Groningen, Arnhem, Utrecht, Tilburg, Maastricht, Heerlen, Haarlem. En op 23 maart wordt de tournee afgesloten met een optreden in Enschede. En ik denk zomaar dat ze het origineel van dit liedje ook gaan zingen. Busy staat deze week op nummer 9 met zijn uitvoering van Anne.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker.
11: Dat is de ja van Jumbo.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
17: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
18: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
17: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
18: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
19: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
21: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
23: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: De Radio Noordzee Top 30. 2 plekken winst deze week voor Monique Smit en Kido van der Graaf. Beter af alleen. Radio Noordzee. 7.

0: Klein beetje nazomeren met Joey Nicolai. Je hoorde Tinta de Belano.
1: Top 30.
0: Zo moet je dat zeggen toch, als de Spanjaard. Gewoon je tong vol in je mond en dan Tinta de Belano. Op een nummer 6 deze week in de Radio Noordzee Top 30. Misschien ga jij de komende weken nog wel even lekker op vakantie richting het zonnige zuiden. Het is dit weekend in Nederland eigenlijk ook prima toeven, toch? Ja, overwegend te zonnig en droog. Nou, mocht je leuke dingen gaan doen dit weekend, houd de radio lekker op Radio Noordzee. Wij zijn 200% puur Hollands en langzaam komen we dichterbij de nummer 1 van de Radio Noordzee Top 30. Nu Yves Berendsen op 5, het verlangen.

0: Robert van Hemert en de bankzitters. Je hoorde Rapido.
1: Radio Noordzee, top 30.
0: En hij gaat ook rapido omhoog in de Radio Noordzee, top 30. Van 18 naar 4 deze week. Een liedje dat eigenlijk ontstond na het tv-programma De Verraders. Daar deed Milo van de bankzitters aan mee. En ook Robert van Hemert. Daar leerden ze elkaar kennen. En toen dachten ze, nou, laten we samen een liedje maken. En dat legde ze geen windeieren. Want ze naderen dus deze week de top 3 van de Radio Noordzee, top 30. Afgelopen week hadden we een nieuwe nummer 1. Nadat deze man meer dan 2 maanden bovenaan de lijst had gestaan. Samuel Welte en Russo losten Rutger van Barneveld af afgelopen week. Is dat deze week opnieuw zo? Dat hoor je zo meteen. Rutger staat nu eerst op nummer 3 met zijn

0: Johan Cruijff Arena, Roxy Dekker. Deze week één plekje omhoog, van 3 naar 2 met Bare Minimum.
1: Radio Noordzee, top 30.
0: En voordat ik de nummer 1 aan je onthul, verwijs ik je graag even door naar radionoordzee.nl. Daar kun je op je gemak de hele top 30 nog eens teruglezen. En zet het voortaan in de agenda. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 4. En anders nog een keertje op zondagochtend, tijdens het uitbraken van een taaie zaterdagavond. Tussen 10 en 12 nog een keer de 30 grootste Nederlandstalige hits van dit moment in de Radio Noordzee Top 30. Meer dan 2 maanden lang stond Rutger van Barneveld bovenaan de lijst met de absolute zomerhit van dit jaar, Zwoele Zomernachten. Maar afgelopen week werd hij van de troon gestoten door Samuel Welte en Russo. En deze week staan ze voor de 2e week op rij op nummer 1 in de Top 30. Dit is Boom!

0: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
8: Honor the craving.
7: Domino's.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
10: Let's go for more, some extra, Max.
9: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw en ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
14: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
15: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we

0: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
1: Sneldoortrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
3: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: In Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Neevi Ramirez. In een woonwijk in Zaandam is vanmorgen een explosief gevonden. De omgeving werd afgezet, waarna de explosieve opruimingsdienst het voorwerp onderzocht. Volgens de politie is het explosief ter plekke niet volledig tot ontploffing gebracht. Het is daarom meegenomen naar een andere plek om het veilig te vernietigen. De politie onderzoekt nog hoe het explosief daar terecht is gekomen. De man die is doodgeschoten vannacht in Amsterdam is mogelijk slachtoffer geworden van een afrekening binnen het criminele circuit. Dat melden meerdere bronnen aan de Telegraaf. De 34-jarige man kon niet meer geholpen worden door de hulpdiensten. De mogelijke dader zou een park in zijn gevlucht. Hij zou een tatoeage hebben op zijn linkerhand. De politie komt later vandaag met meer informatie. Gemeentes gaan vanaf volgend jaar padden helpen om veilig over te steken. 12 gemeenten gaan onder andere stoepranden verlagen en paddentrapjes in straatputten plaatsen. Ze doen dit omdat het aantal padden in Nederland de afgelopen 18 jaar met ruim 40% is afgenomen. Vooral tijdens de paddentrek komen ze massaal om. Ze komen dan in putten terecht of worden doodgereden. En de start van het schaatsseizoen in Tilburg valt letterlijk in het water. De Irene Wüst ijsbaan zou vandaag opengaan, maar door een technische storing zit de bovenste ijslaag niet goed vast aan het ijs eronder. En daarom moet de hele ijsvloer eruit en opnieuw worden opgebouwd. Hoe lang dat gaat duren is nog niet bekend. Recreatieve schaatsers moeten voorlopig dus wachten. Ja, en het is ook geen schaatsweer. Op veel plekken is het namelijk zonnig vandaag met weinig wind. Later op de dag neemt in het noordwesten de bewolking toe. Het wordt zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ontdek Sport City, de city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
8: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
11: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
12: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
13: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
14: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
15: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
16: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.
19: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.
20: Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl. Oh, yeah.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden?

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met volgende week Django Wagner. De Radio Noordzee Lunch.

0: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
8: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Is dit het?
12: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
11: Hey, dit is het.
12: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
14: Lekker eten en op de kleintjes letten. Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
15: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
16: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
17: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
16: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
18: Ah, hier kan het.
16: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
19: Nu bij

0: jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
8: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 5 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Nejefi Ramirez. Klimaatactivisten hebben vanmiddag het spoor van de Betuwe-route bij Herveld platgelegd. Dat is een goederenspoorlijn. Zo'n 15 demonstranten zijn opgepakt. 4 actievoerders zitten nog altijd vastgeketend aan het spoor. De actiegroepen protesteren tegen het gebruik van fossiele brandstoffen. Goederentreinen moeten nu omrijden via Utrecht en dat zorgt voor flinke vertraging. ProRail noemt de actie levensgevaarlijk. En ook automobilisten moeten omrijden. Een lading suikerbieten zorgt nog altijd voor flinke verkeershinder, namelijk bij Goes. Op de A256 richting Bergen op Zoom belanden in een bocht zo'n 200 ton suikerbieten op het wegdek, nadat de laadklep van een vrachtwagen openschoot. De verbindingsweg naar de A58 bij knooppunt De Poel is daardoor afgesloten. Rijkswaterstaat is nog druk aan het opruimen en verwacht daar nu tot ongeveer 8 uur vanavond mee bezig te zijn. De man die vrijdag dood werd gevonden in het Haarlemmermeerse bos bij Hoofddorp blijkt om het leven te zijn gebracht. Dat zegt de politie nu. Het gaat om een 43-jarige man uit Amsterdam. Ook is inmiddels een 28-jarige verdachte opgepakt. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden langs een mountainbikepad. En nog voor de eerste kilometers erop stonden ging het mis met een nieuwe BMW in Groningen. Tijdens een proefrit schrok de bestuurder van een overstekend dier en eindigde met de auto in een hek. Niemand raakte gewond, maar de BMW liep wel flinke schade op en kan niet meer verkocht worden. Het weer dan nog. Het is zonnig en er staat weinig wind met temperaturen rond de 20 graden. Vanavond raakt het in het noordwesten bewolkt en gaat het af en toe regenen. In de rest van het land blijft het droog. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

uur opstaan, het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig, zonder jou ontzettend nietig.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
12: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
13: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
16: Oh. Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
17: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
18: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semjo.nl.
19: Semjo. Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
20: Honor the craving.
19: Domino's.
21: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
22: Let's go for more, some extra, Max.
21: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
23: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
24: Het
0: het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
23: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
4: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
10: What a lot! And give you a lot!
9: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
11: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon Voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
11: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
15: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
16: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
17: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
15: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
18: Even bollen met Select.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Ah, relaxed?
19: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
24: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
25: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: In Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Neje Viramires. Een lading suikerbieten zorgt nog altijd voor flinke verkeershinder bij Goes. Op de A256 richting Bergen op Zoom belanden in de bocht zo'n 200 ton suikerbieten op het wegdek, nadat de laadklep van een vrachtwagen openschoot. De verbindingsweg naar de A58 bij knooppunt De Poel is daardoor afgesloten. Rijkswaterstaat denkt tot 8 uur vanavond bezig te zijn met het opruimen van de bieten. Een 15-jarige jongen heeft de politie in Apeldoorn flink verbaasd met een opgevoerde mountainbike. Agenten achtervolgden hem nadat hij met zo'n 70 km per uur voorbij scheurde en het stopteken negeerde. De jongen filmde onderweg de agenten en leek ze uit te dagen. Met hulp van omstanders werd hij uiteindelijk gestopt en daarbij raakte een agent gewond. De opgevoerde mountainbike is in beslag genomen en wordt vernietigd. In het zuidoosten van Spanje zijn zware overstromingen ontstaan na een enorme wolkbreuk. In het plaatsje Madrigueras viel in korte tijd meer dan 140 milliliter regen. Auto's dreven door de straten en hulpdiensten moesten zeker 90 mensen redden. Een vrouw van 102 is om het leven gekomen toen haar huis vol liep met water. Ook in andere delen van Spanje was er veel overlast door het noodweer. En een kapper uit de Amerikaanse staat Texas heeft wel heel eerlijk gehandeld. Hij vond bij een geldautomaat een tas met ruim $128.000. Dat is omgerekend zo'n €114.000. In plaats van ermee vandoor te gaan, schakelde hij de politie in, meldt CBS News. Die ontdekte dat het geld van een bank was en per ongeluk was achtergelaten na onderhoud aan de automaat. Of de vinder ook een beloning heeft gekregen, is niet bekend. Het weer dan nog. Het is zonnig en er staat weinig wind, met een temperatuur nog steeds rond de 20 graden. Vanavond raakt het in het noordwesten bewolkt en gaat het af en toe regenen. In de rest van het land blijft het droog. En dit was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
2: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200%

0: kleine jongen bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Moet je zeggen dat ik van je hou.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je komende week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En

0: Hendrik Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
6: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin, for life.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
10: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
11: Fans van voordeel.
12: Aldi, minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
15: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
16: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
17: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
16: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
18: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
19: Even bollen met Select.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.

0: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Let's
9: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
11: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
12: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
10: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
10: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
14: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
15: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
17: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
16: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
20: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
21: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
22: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB+ en radionoordzee.nl. 7 uur.
0: Goedenavond, ik ben Neefie Ramirez. De NVM Open Huizendag heeft vandaag flink meer bekijks getrokken. Zo'n 66.000 mensen gingen op huisjacht. Meer dan bij de vorige editie in het voorjaar. Toen waren het er 52.000. Er staan ook meer huizen te koop, maar de vraag is nog altijd groter. En daardoor blijven veel huizenzoekers achter het net vissen. De belangstelling was zo groot dat er meteen al biedingen werden gedaan. In Rosmalen werd zelfs direct een woning verkocht. En woon je in de buurt van Geleen, dan kun je vanavond en vannacht flink wat licht en geluid merken. Door een storing wordt een ammoniakfabriek in de buurt opnieuw opgestart. Daarbij worden gassen afgefakkeld wat zichtbaar kan zijn in de omgeving. Volgens de fabriek is er geen sprake van een gevaarlijke situatie. De overlast begint ongeveer nu en kan duren tot morgenochtend 9 uur. De Catalaanse premier waarschuwt voor een soort mini-orkaan aan de noordoostkust van Spanje. In de regio rond Barcelona worden zware regenbuien, harde wind en overstromingen verwacht. Reizigers en inwoners krijgen het advies om waarschuwingen van de autoriteiten goed op te volgen. Spanje kampt al dagen met extreem weer. Na de warmste zomer ooit zijn er op meerdere plekken al overstromingen en aardverschuivingen gemeld. En een kapper uit de Amerikaanse staat Texas heeft wel heel eerlijk gehandeld. Hij vond bij een geldautomaat een tas met ruim $128.000. Dat is omgerekend zo'n €114.000. In plaats van ermee vandoor te gaan, schakelde hij de politie in, meldt CBS News. Die ontdekte dat het geld van een bank was en per ongeluk was achtergelaten na onderhoud aan de automaat. Of de vinder ook een beloning heeft gekregen, is niet bekend. Het is zonnig en er staat weinig wind met temperaturen rond de 20 graden. Vanavond raakt het in het noordwesten bewolkt en gaat het af en toe regenen. In de rest van het land blijft het droog. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200%

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met volgende week Django Wagner. De Radio Noordzee Lunch.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
10: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
11: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
10: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
11: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu!
13: Big deals bij Keukenconcurrent.
12: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs.

0: maar muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
4: What a world!
3: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen. Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
11: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

van Suzanne en Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
10: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Een auto leasen onder de €300 per maand? Gaat lukken op financiallease.nl.
12: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
17: doei doei
16: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
18: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
19: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
22: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Neevi Ramirez. De man die vannacht werd doodgeschoten in Amsterdam lijkt de doelwit te zijn geweest van een gerichte actie, dat zegt de politie. De 34-jarige man werd neergeschoten voor een horecazaak waar op dat moment een feest aan de gang was en overleed ter plekke. Eerder meldden bronnen aan de Telegraaf dat mogelijk sprake is van een afrekening in het criminele circuit. De schutter sloeg na de schietpartij op de vlucht. Over het motief houdt de politie nog alle opties open. De NVM Open Huizendag heeft vandaag flink meer bekijks getrokken. Zo'n 66.000 mensen gingen op huisjacht, meer dan bij de vorige editie in het voorjaar. Toen waren het er 52.000. Er staan ook meer huizen te koop, maar de vraag is nog altijd groter. Daardoor blijven veel huizenzoekers achter het net vissen. De belangstelling was zo groot dat er meteen al biedingen werden gedaan. In Rosmalen werd zelfs direct een woning verkocht. De hoogste gevangenisbaas van Tennessee stapt op na de mislukte executie van de 50-jarige Christa Pike. Zij zou vorige week met een dodelijke injectie worden geëxecuteerd, maar dat ging mis, tot 2 keer toe. Ze werd nog levend naar het ziekenhuis gebracht en ligt daar nu nog steeds in kritieke toestand. Er loopt een onafhankelijk onderzoek naar wat er precies is fout gegaan. En goed nieuws voor FC Barcelona en Oranje-fans. Frenkie de Jong staat weer op het trainingsveld. De middenvelder lag er maanden uit met een knieblessure die hij opliep tijdens het WK. Maar deelde vandaag foto's van zijn rentree op Instagram. De Jong miste de start van het seizoen bij FC Barcelona. Wanneer hij weer zijn eerste wedstrijd speelt voor de club is nog niet bekend. Het weer dan nog. Er staat nog steeds weinig wind met zo'n 17 graden. Vanavond raakt het in het noordwesten bewolkt en gaat het daar af en toe regenen. In de rest van het land blijft het droog. En dit was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
8: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we

0: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Is dit het?
3: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
2: Hey, dit is het.
3: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Het zit in ons bloed om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelbandje. Pak je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta.

0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
3: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
4: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
6: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
14: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
15: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Nejefi Ramirez. In Den Haag is vanavond een persoon overleden nadat hij uit het water werd gehaald bij de Laakkade. Een voorbijganger ontdekte het slachtoffer en haalde de persoon eruit, schrijft Omroep West. Hulpdiensten zijn nog begonnen met reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De druk op hackersgroep Shiny Hunters neemt verder toe. Opnieuw is er een lid opgepakt, dit keer in Jordanië. Volgens persbureau Reuters werkt de verdachte nu samen met de FBI en zou hij andere groepsleden aanwijzen. Shiny Hunters werd in Nederland bekend door de grote hack bij Odido, waarbij gegevens van miljoenen klanten werden buitgemaakt. Eerder deze maand werd ook al een 24-jarige Amsterdammer opgepakt. Hij wordt gezien als een van de kopstukken van de groep. Op het Oktoberfest in München worden gratis fietsbroekjes uitgedeeld aan vrouwen. Dat moet voorkomen dat mensen stiekem onder rokken filmen. Bij de attractie Het Duivelsrad worden deelnemers door een draaiende schijf alle kanten opgeslingerd, waardoor rokken soms omhoog waaien. Volgens Duitse media zijn daarvan al tienduizenden video's online verschenen. Onder rokfilmpjes maken is in Duitsland strafbaar en kan een gevangenis van maximaal 2 jaar opleveren. En goed nieuws voor FC Barcelona en Oranje-fans. Frenkie de Jong staat weer op het trainingsveld. De middenvelder lag er maanden uit met een knieblessure die hij opliep tijdens het WK. Maar deelde vandaag foto's van zijn rentree op Instagram. De Jong miste de start van het seizoen bij FC Barcelona. Wanneer hij weer zijn eerste wedstrijd speelt voor de club is nog niet bekend. Het weer dan nog. Er staat nog steeds weinig wind met zo'n 16 graden. Vanavond raakt het in het noordwesten bewolkt en gaat het af en toe regenen daar. In de rest van het land blijft het droog. En dit was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier. 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
6: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
6: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
19: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
19: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.

0: uitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu
5: big deals bij Keukenconcurrent.
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
12: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
13: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 10 uur.
14: Goedenavond, ik ben Mart Gol. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij op straat in Amsterdam. Het gaat om een man die is gearresteerd tijdens een politieinval in de stad. Of hij ook de gezochte schutter is, zegt de politie niet. Afgelopen nacht werd voor de deur van een café een Amsterdammer doodgeschoten. Waarom precies, dat is nog niet bekend. Wel denkt de politie dat hij bewust is uitgekozen. Zeker 15 mensen zijn vandaag opgepakt bij de spoorblokkade bij het Gelderse Herveld. 4 zijn nog vastgeketend, schrijft Omroep Gelderland. Het goederenvervoer op de Betuwe-route ligt daardoor nog altijd stil. Er wordt actie gevoerd tegen het gebruik van kolen en andere brandstoffen die slecht zijn voor het klimaat. De actievoerders proberen druk te zetten door goederentreinen niet te laten rijden. De baas van de gevangenissen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na de mislukte executie van Christa Pike daar. De vrouw die eerder een andere vrouw martelde en vermoordde. Pike kreeg afgelopen week 2 spuiten die haar zouden moeten doden, maar ze leeft nog. Ze ligt bewusteloos aan de beademing in een ziekenhuis. Om onderzoekers alle ruimte te geven om te kijken wat er zo is misgegaan, is de gevangenisbaas dus vertrokken. En het is een voetbalavond om snel te vergeten voor Kroatië. In de Nations League is het land van de mat geveegd door Engeland. 7-0 werd het. Nog nooit verloor Kroatië met zulke grote cijfers. Engeland was vanaf het begin van de wedstrijd de baas op het veld. Bij rust stond het al 4-0. En daarna kwamen er dus nog 3 goals bij. En dan nog het weer. In het noorden lokaal een bui, op andere plekken droog. Koelt af tot een graad of 9. Morgen eerst wat mistbanken, daarna zon en 18 tot 22 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
13: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

van rode rozen, de kleur van liefde, van weleer.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat.

0: klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
8: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
9: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
10: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
8: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
11: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
15: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
16: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
17: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
21: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met volgende week

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
4: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
5: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
3: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
7: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Door mijn namen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
0: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
15: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
16: Goedenavond, ik ben Mart Gol. De man die vastzit voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam is opgepakt in een huis in die stad door een arrestatieteam, zegt de politie. Hij is 32 en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Afgelopen nacht werd op straat in Amsterdam een man doodgeschoten. Het blijft een raadsel waarom dat is gebeurd. Wel denkt de politie dat het bewust was. Een waarschijnlijk nieuwe klap voor hackersgroep Shiny Hunters, die van de Odido-diefstal. Opnieuw zou een kopstuk zijn opgepakt, dit keer in Jordanië. Afgelopen week werd een Nederlander gearresteerd die ook een belangrijke rol zou spelen bij de hackersgroep, maar dat ontkende ze zelf. Shiny Hunters brak ook in bij de Amerikaanse inlichtingendienst FBI en de nu opgepakte verdachte zou samen met hen werken om andere cybercriminelen te ontmaskeren. In Spanje, bij Barcelona, zetten ze zich schrap. Het is nu code rood daar vanwege extreem noodweer. Er wordt komende uren veel regen verwacht met kans op overstromingen en ook een boel wind. Theaters en bioscopen zijn vanavond dicht, sportwedstrijden zijn afgelast. Experts zeggen dat mensen het weer niet moeten onderschatten. En zo vlak voor Dierendag blijkt het druk te zijn geweest in de lucht boven ons land. Er zijn bijna 500.000 trekvogels geteld. En dat zijn er flink meer dan vorig jaar, toen het weer wat slechter was. Vogelaars stonden op meer dan 120 plekken naar boven te turen. Ze zagen vooral heel veel vinken en spreeuwen. Ook in andere landen is geteld, die cijfers zijn er nog niet. En dan nog het weer. In het noorden lokaal een bui, op andere plekken droog. Het koelt af tot een graad of 9. Morgen eerst wat mistbanken, daarna zon en 18 tot 22 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten.
1: Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken.
0: Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
13: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
12: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
14: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
15: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
14: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
20: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
21: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.

0: Noordzee. 200% puur Holland.
1: Radio Noordzee.
2: Ik moet even pakje, biertje, vrienden.
3: Ik heb mijn hoofd

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
2: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
8: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
11: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
12: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
12: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
15: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mart Gol. De verdachte die is opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De man is door een arrestatieteam meegenomen uit een huis in de stad. Bij de schietpartij, een nacht geleden, werd een Amsterdammer op straat doodgeschoten. Dat gebeurde waarschijnlijk bewust, zegt de politie. Volgens het Parool had het slachtoffer ruzie met de schutter, mogelijk over geld. Zeker 15 mensen zijn opgepakt bij de spoorblokkade van afgelopen dag bij het Gelderse Herveld. Volgens Omroep Gelderland zitten 4 mensen nog vastgeketend en daardoor ligt het goederenvervoer op de Betuwe-route nog altijd stil. Er wordt actie gevoerd tegen het gebruik van kolen en andere brandstoffen die slecht zijn voor het klimaat. Door goederentreinen niet te laten rijden, proberen de demonstranten druk te zetten. Gratis fietsbroekjes voor vrouwen op het Oktoberfest in het Duitse München. Moet voorkomen dat vrouwen stiekem onder de rokken van hun dirndl worden gefilmd. Dat gebeurt vaak bij een attractie op het terrein, waarbij de vrouwen op een draaiende schijf moeten proberen te blijven staan, maar waarbij rokken ook omhoog waaien. Tienduizenden filmpjes daarvan staan volgens Duitse media online. En weer heeft de Spaanse voetballer Yamal het team van Spanje geholpen door te scoren. In de Nations League is opnieuw gewonnen, nu met 3-1 van Tsjechië. En Yamal zette de toon met een doelpunt binnen een paar minuten na het begin van de wedstrijd, net als bij eerdere duels. In dezelfde groep walste Engeland over Tsjechië heen. Met 7-0 zijn de Tsjechen van de mat geveegd. Voor dat land een historische nederlaag. En dan nog het weer. In het noorden lokaal een bui, op andere plekken droog. Vannacht kans op mist, koelt af tot een graad of 8. Komende dag vooral in de middag zon en een graad of 20. En dat was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mart Gol. Weer geweld op straat in Amsterdam. In het centrum van de hoofdstad is een man neergestoken en gewond geraakt. De verdachte is gevlucht en volgens stadszender AT5 nog niet gepakt. Waarom precies is gestoken is nog niet bekend. Een nacht geleden werd in Amsterdam een man doodgeschoten op straat. Een bewuste actie, denkt de politie. Hier is wel iemand voor gearresteerd. Een oud-docent van de Radboud Universiteit in Nijmegen ligt onder vuur. Hij zou volgens meerdere media hebben geknoeid met resultaten van wetenschappelijk onderzoek door gegevens te veranderen of te verzinnen. In totaal zijn nu 9 door hem geschreven artikelen teruggetrokken. De man werd eerder al ontslagen bij de universiteit omdat hij sjoemelde met de boekhouding. De baas van de gevangenissen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na de mislukte executie van Christa Pike, de vrouw die eerder een andere vrouw martelde en vermoordde. Pike kreeg afgelopen week 2 spuiten die haar zouden moeten doden, maar ze leeft nog. Ze ligt bewusteloos aan de beademing in een ziekenhuis. Om onderzoekers alle ruimte te geven om te kijken wat er zo is misgegaan, is de gevangenisbaas nu vertrokken. En sorry, dat zegt de bondscoach van de voetballers van Kroatië. In eigen land zijn ze door Engeland afgestraft in de Nations League. 7-0 werd het. Nooit eerder gingen de Kroaten met zulke grote cijfers onderuit. De bondscoach zegt dat het hem spijt. Hij trekt het boetekleed aan omdat hij vindt dat hij verantwoordelijk is voor deze afgang op het veld. En dan het weer nog. In het noorden bewolkt en misschien wat gemiezer. Op andere plekken droog en kans op mist. Koelt af tot een graad of 7. In de ochtend in het noordoosten motregen. Daarna overal een zonnige middag en tot 22 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur